0: is nu 7 uur. Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, al dus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC belt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Inmiddels is de 60-jarige bewoner van de woning in de gemeente Berngau gearresteerd. Die had zich urenlang in de woning verschanst nadat hij de twee ambtenaren, een 54-jarige vrouw en een man van 45, had doodgeschoten. De verdachte zou gisterenmiddag om nog onbekende redenen op de controleurs hebben geschoten tijdens een routinecontrole op wapens die in zijn bezit waren. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog lichte F1 vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. Maar de verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra, feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Sommige winkels verkopen nog wel het lichte F1 vuurwerk. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. Jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw en dat was voor toenmalig burgemeester van Merrienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
7: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: The rhythm.
8: The music.
9: Music. Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music.
11: Are you ready?
12: Okay, boys.
13: Here we go.
14: You're listening to
15: iTunes Radio.

0: schuif lekker bij ons aan.
1: Rom, doe dan. Rom van de Steen.
0: En in het eerste rijtje van drie, en we vallen gelijk maar met de deur in huis, beginnen we met een liedje uit de jaren 60. Hier is Arthur Conley en Sweet Soul Music.
2: De muziek van...

0: Misschien heb je zoiets van, wie waren dit ook alweer? Nou, het is een liedje uit de jaren 90 van Captain Hollywood. Het was een zeer bescheiden disco-hitje in Nederland. More and More. En daarvoor zat die mooie van Jonathan Jeremiah, Happiness. En we begonnen met een liedje uit de jaren 60 van Arthur Conley. En Sweet Soul Music. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Ze staan beide weer voor je klaar. Ik heb het over de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. De telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, we gaan heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar 1975.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Pussycat met Mississippi. Het nummer is afkomstig van de Nederlandse band die in de halve jaren 70 zeer populair was. Het nummer behaalde de nummer 1 status en dat in slechts 3 weken tijd. En dan de kleine hit is van niemand minder dan Percy Sledge met I'll Be Your Everything. Het nummer was niet al te succesvol. Zo stegen die week maar 2 plaatsjes van 32 naar een 30ste plaats. En dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar de lijst van 13 december, oftewel week 50 van het jaar 1975.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: even gezamenlijk, zeer collectief, wegzwijmelen met deze van Percy Sledge. Stel je nou eens voor, hè, je komt thuis van een hele drukke werkdag. Je doet zo de deur open en dan zeg je, hallo schat, daar zit dan je partner op de bank. En die zegt dan van, I'll be your everything. Nou, klinkt voor mij als muziek in de oren. Stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was natuurlijk van Pussycat en Mississippi.
1: Dit is Radio 9102.
2: 9102. Wij zijn wat jij hoort. Luister met een lach.
0: Rond van der Steen. Nog in dit uur van de Muziekfabriek voor je onderweg. De Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En heel veel muziek. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Ga er lekker voor zitten. Schenk ondertussen nog een bakje in. Doe ik gezellig met je mee. We beginnen met Lee Towers. Hier is Love Potion nummer 9.

0: een mooi hartverscheurend liedje. De Voice of Bluff, samen met Sabrina Stark, meer kan het niet zijn. En we begonnen met Lee Towers, het ellebogenwerk van Leenhuizen en Love Potion No. 9. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.rondvandersteen.nl. En zoals beloofd, we gaan hem doen, de Jukebox Classic.
1: From long time ago.
0: Ze is geboren in Jersey City op 8 juni 1940. We hebben te maken met een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze is de dochter van de legendarische zanger Frank Sinatra en zijn toenmalige vrouw Nancy Barbato.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Nancy trouwde in 1960 het teen-idool Tommy Sands. Maar in 1965 scheidde ze alweer van hem. Haar muzikale carrière piekte in de tweede helft van de jaren 60 met een rij tophits. Haar meest bekende lied is This Boots Are Made for Walking uit 1966. In 1967 stond ze samen met haar vader in de hitparade met het duet Something Stupid. Wat in 2002 opnieuw uitgebracht werd door Robbie Williams en Nicole Kidman. In datzelfde jaar zong ze tevens de titelsong voor de James Bond film You Only Live Twice. Verschillende nummers die ze samen met Lee Hazelwood opnam werden hits. Ze speelde ook in een aantal films, waaronder The Wild Angels en in Speedway uit 1968. Dat deed ze overigens samen met Elvis Presley. In de jaren 70 deed ze het rustig aan wat haar muzikale carrière betreft en stopte ze helemaal met acteren om zich te kunnen toeleggen op het moederschap. In mei 1995 poseerde ze voor een naakt mannenblad, dat tegelijkertijd gepaard ging met de release van haar nieuwe album One More Time. Ze verscheen hiervoor weer regelmatig in diverse televisieshows. In 2003 werd een van haar liedjes, My Baby Shoot Me Down, gebruikt voor de film Kill Bill van Quentin Tarantino. En in 2004 werkte ze samen met Morrissey aan de hit Let Me Kiss You. En ze heeft in september 2005 haar eigen ster gekregen op de Hollywood Walk of Fame. We gaan terug naar het jaar 1966 en laten opnieuw de jukebox voor je spelen. Luister naar een van haar grootste hits. Hier is ze met This Boots Are Made for Walking. Luister naar Nancy Sinatra.
1: Jukebox Classic.

0: start walking.
1: We lieten wederom onze jukebox voor je draaien. Een liedje uit 1966 van Nancy Sinatra. And these boots are made for walking. Nog even wat hitfeitjes. De hoogste positie was natuurlijk nummer 1. 5 weken lang. En het liedje deed het 16 weken lang in de hitparade.
2: I turn radio. Turns you on. Turns you on.
3: De Muziekfabriek.
1: Ik heb nog zo verschrikkelijk veel muziek voor je klaarstaan.
3: Volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Maar ik vrees dat ik niet alles voor je kan draaien. Ik heb nog wel een leuk popliedje. Waaronder die van The Cooks. Hier is How Do of Did You...

Het was zomer 1985. Ja, een tijdje terug, Baltimora. En zijn Tarzan Boy terug op de radio. Evenals de heer Hugo Waars. Die kozen vandaag namens productie. En langs

0: speakers. En hij is bovendien een aardige
1: kerel. Echte koffie alweer,
0: ja, echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje.

is over. Het is helemaal uit. Het is afgelopen. Ja, klaar ermee. Och, wat zal ze zich eenzaam hebben gevoeld, hoor. Dat was ze toen nog jong, hè. Onze Patrice. Patricia Pai, living without you. Dat zijn problemen, mensen. Daar kun je beter niet mee zitten. Gewoon lekker luisteren naar de radio. Met dit soort plaatjes. Nou, dan lukt het wel. Hier zijn we voor jou op de radio. In de middel op de roadshow, de Bellamy's. If I

0: ze zegt dan...
1: Bonnie Sinclair, die had twee zomerrits in 1976, ja, je geloof het niet. Ja, Dr. Bernhard. En hier zong ze lekker mee met Don Mercedes op de achtergrond, als backing vocals. Ook zo'n ontroerend verhaal, trouwens.

Die Michael Jackson ooit, hè? Ja, geweldig. Michael Jackson en Paul McCartney en CCC. Country music. Hughes Newton.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. En zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan 1 jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim 1.000 euro kwijt. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardenne, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur toen die auto over de kop sloeg. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu na videobeelden bekeken te hebben. 2 mannen die ook in de auto zaten zeiden dat al eerder, maar haar familie kon zich dat niet voorstellen en noemde haar eerder een angsthaas in het verkeer. Verder onderzoek naar het ongeluk loopt nog. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5 jaar, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: Check this out.
5: Hit me. Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.
13: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
14: Dit is de lunch.

Een vrijdag toegewenst allen en bedankt aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de afgelopen uurtjes muziek. We gaan er weer aan beginnen met een nieuwe lunchbreak natuurlijk. Tot het einde van 1 uur ben ik hier bij jou. En we begonnen met een hele mooie van Bandoleo natuurlijk en Paris Latino. Een hele lange versie als mij vraagt. Ja, het duurde iets meer dan 5 minuten. Ja. De vrolijke vrijdag, dat is een proefje. Het weekend hangt in de lucht inderdaad wel. Hè. En je gaat het ook wel een klein beetje meemaken met de muziek natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Wat hebben we allemaal nog klaarstaan? Wel, ik zal het eventjes vertellen. Shakira hebben we klaarstaan. We hebben ook Eric Prydz klaarstaan. Rafaella Carrà. Diana King en Santana. En nog vele, vele anderen. Dus blijven luisteren, zou ik zeggen. Hier is Eric Prydz. En dit allemaal met zijn Call On Me. Ja, Shakira wil het eventjes ervoor, hè. Ja, inderdaad wel. Niet waar, niks van. Hier is Eric Prydz en Call On Me. Goedemiddag, smakelijk eten. Het is vrijdag.

Dat reuk je als het ware, hè, dat weekend, ja. Het nationale weekend gebeurt en al. Je kunt luisteren tot 1 uur naar de music. DA graag hoort natuurlijk in de lunchbreak. En dat allemaal tot 1 uur. En na 1 uur natuurlijk hier op je station nog meer lekkere muziek. Hier is Shakira en Die Die.

eventjes rechtstreeks naar Italië natuurlijk met Raffaella Carrà en de dame met haar Scoppia Scoppia mi amor. Is er nog uitgebracht geweest vorig jaar inderdaad. En Van Zoek is eventjes een hit. Was lekker verweven in een andere hit. En dat was de originele natuurlijk. Want niet ander dan originele platen hier in de radio. Lunchbreak natuurlijk. Hier is Santana en Maria.

0: Carlos Santana en het met zijn Maria, Maria, Maria. Inderdaad, een hele goede gitaarplayer natuurlijk, hè? Ja, Carlos Santana.
1: Carlos,
0: als je hem nog kan zien, wel, dan zou ik zeggen, zoen. Want ja, die man begint ook al een klein beetje oud te worden. En zijn vingers worden ook al wat te verstijven natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Vrijdagmiddag, van harte welkom, moest je pas afstemmen. Dit is de Music Box. Samen met de lunchbreak natuurlijk. En hier is Diana King en Shy Guy. Zo direct onze onvergetelijke hit natuurlijk, hè? Niet vergeten.

Ja, inderdaad, heb je een vrijdagslunchpakketje mee? Dat zal wel zijn natuurlijk, hè. Onze onvergetelijke hit David Lee Roth natuurlijk. En dit allemaal met zijn California Girls. Ja, die hebben altijd wel wat speciaals, zeggen ze altijd. Hè? Inderdaad wel. Hier is Alvaro Soler.

0: best internet radio stations around. You're listening to
1: iHeartRadio.
2: Lunch break, breaking news toon.
3: Goedemiddag, hele bijzondere goedemiddag. Smakelijk eten als je nog aan tafel zit. Goed lunchbreak, breaking news van toen. We gaan terug in de tijd naar 2004. 19 juni 2004. In Amsterdam Arena neemt Phil Collins op 19 juni 2004 afscheid van de 37.000 Nederlandse fans. Hij is bezig met zijn First Final Farewell Tour. Het vooropgenomen programma wordt verzorgd door Mike and the Mechanics, de groep van zijn ex-Genesis-collega Mike Rutherford en zanger Paul Garrick. Hier is Phil Collins en dit allemaal met zijn Against All Odds.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: Friday.
1: En de radio was onze hit voor heel de week natuurlijk. En Bryan Adams.
0: Me and you.
1: En dat allemaal met zijn ballad voor Terry Fox. Wordt een grote hit, ontschoon beworden. Ook al staat geen momenteel nog niet in de hitparade. Hij komt eraan hoor, als een denderende trein. En je weet het, Bryan Adams gaat ook weer volgend jaar Europees gaan toeren. Inderdaad wel. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur op je radio. Hier is Suzanne en Freek en Halverwege.

kwart voor twee met deze Neil Diamond en Desiree. Ik heb er nog twee en dit is er eentje van. The Kunks, Cooking on Three Burners.

Voor. Betekent dat we afscheid nemen. Maar geen getreur, straks om 3 uur is er een nieuwe aflevering van de Top 40. Ik wens je nog een fijne vrijdag en een fijn weekend. En tot maandag.

0: op jouw vrijdag. Item Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Tot nu toe is de hoogste adviesprijs ooit €2,73 per liter. Dat was eind september. Gisteren kwam er een cent bij en vandaag weer 1,4 cent naar een prijs van een ruime €2,72 per liter. Als deze dagelijkse verhogingen doorzetten is morgen een nieuw record een feit. De adviesprijs voor diesel steeg vandaag naar €2,73,2. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. Die organisatie pleit voor meer humanitaire hulp en zegt dat Israël de invoer van noodzakelijke materialen nog steeds beperkt. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. Volgens de Brusselse politie kwamen er enkele honderden jongeren in zwarte kleding naar het station Brussel Centraal, waar de politie werd bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. De betoging van de vakbonden zelf verliep volgens de organisatie rustig. De acties zijn gericht tegen de geplande bezuinigingen. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Volgens vakbonden FNV en CNV doen er bijna 13.000 werknemers mee, vooral buschauffeurs. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam blijven de stadsvervoerders rijden. De bonden zeggen dat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen en dreigen met meer acties als er geen akkoord komt. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
4: Now.
5: iTurn
4: now.
5: Get ready.
2: iTurn Radio.

0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. En bij wat mogelijk de grootste wijndiefstal in Italië ooit zou kunnen zijn, zijn zeker 7 gemaskerde daders er vandoor gegaan met 30.000 flessen wijn. Dat melden Italiaanse media. De totale waarde daarvan wordt geschat op zo'n 5 miljoen euro. De dieven wisten de beveiliging uit te schakelen bij een van de bekendste wijnhuizen van het land. Ze hadden 2 vrachtwagens nodig om de wijn mee te nemen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: Everything I want to hear.
5: iTurn Radio.
6: iTurn Radio. Net top 40.
7: Get ready.
5: iTurn Radio.
8: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Harde kastanjes, links en rechts, boven en beneden, trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
9: Lekker.
10: Yes, we mogen weer.
11: Omdat je juist meer wil voelen.
12: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet. Knallen uit je speakers.
13: De beste.
14: Oh, wat goed.
15: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
16: Hallo.
17: Attentie alsjeblieft. Let op.
18: Welkom. Bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
19: En dit is de Net op 40 nieuwe Alarm.

0: dit is hem, de derde officiële reguliere herfsteditie. De Net op 40, jaargang 14, week 40 van 9-10-2026, aflevering 688 onder auspiciën van Arno Overaerts, waarvoor wekelijks een woord van dank op zijn plaats is. Mijn naam is Cor Wolf, statistisch gezien en gesproken 11 producties afkomstig uit Nederland, 6 uit België, 8 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 5 Europese, 2 Duitse en Franse producties, 1 Canadees, een Noors en Italiaans product. We tellen 10 Nederlands-Vlaamstalige opnamen, 14 ex-alarmdiscs, de helft, 7 oude speciale aanbiedingen, 2 stipnoteringen, 2 superstips, waaronder eentje als de klapper van de week, 8 zakkers in de lijst, 3 zittenblijvers, 25 stijgers, 4 verse en verdwenen platen en 4 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. Zometeen de eerste op 40, maar eerst
1: verdwenen uit de top 40.
0: Vorige week nog op 39 van 24 min 15 na 16 weken verdwenen uit Europa.

0: Zara Larsson en She Did It Again. Maar het goede nieuws is dat er straks 3 verse noteringen voor in de plaats komen.
1: De top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Het Super Trio op 3+3 van 6 uit de België. Online disc Last Frequencies en Live It All. Op nummer 2 van 4+2 in de 8e week uit Duitsland. Topic en Becky G en Sorry Papi. En nummer 1, 11 weken de lijst. 3 weken bovenaan de hitparade Bruno Mars en On My Soul. En of dat nog zo is, dat hoor je straks.
2: Nou,
0: daar
2: gaan we weer.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
3: De

er morgen komt. De tweede verse vinden we op 37 uit Canada. Nickelback, het is er toch al snel gelukt. En Leave Me Behind is de tweede verse.

0: Amerika, Marley en Bass Persuades. Op 37 de tweede verse notering uit Canada. Alle speciale aanbieding Nickelback. En Leave Me Behind. En de eerste verse hadden we op 40 uit Nederland van Dikhout. Wat er morgen komt. Dat betekent dat we de hoogste verse vlak voor het popjournaal op 34 hebben. Met een stipnotering de alarmdisc van de afgelopen week uit Nederland. Rondé, terwijl Running Away de nieuwe single is. En de opvolger daarvan ook al bekend is Paradise. Dit is Oh My God.
1: Klapper.

Zijn werk staat centraal in de powerpop musical Anne Juliet. Baby One More Time van Britney Spears. Everybody to Zag is Backstreet's Back van The Backstreet Boys. Maar ook Kelly Clarkson's Since You've Been Gone. En I Kissed the Girl van Katy Perry. Allemaal nummers uit de koker van Max Martin. Afgelopen

Love Me van Ariana Grande. Dat Martins naam ondanks zijn enorme staat van dienst niet bij iedereen bekend is en een belletje doet rinkelen, komt deels door zijn teruggetrokken levensstijl. Interviews doet hij zelden, maar voor ons maken wij ter gelegenheid van de Nederlandse première van de musical En Juliet een uitzondering. De musical, die volledig om zijn hits draait, ging in 2019 in het Verenigd Koninkrijk al in première. Daarna was de musical onder meer te zien in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Duitsland en Martins thuisland, Zweden. Afgelopen woensdag vond de Nederlandse première plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. David West Red, die de populaire comedy-serie Schitt's Creek schreef, is verantwoordelijk voor het script en de liedkeuze. Carlo Boshart en zijn partner Harold Adolfs tekenden voor de Nederlandse vertaling.

daadwerkelijk heb gezegd, schrijft May op Instagram. Ik heb nooit gezegd dat Queen nooit meer op tournee gaat. Ik zou nooit kunnen zeggen.

De Nederlandse zangeres Luna hoeft geen deel van de opbrengsten van haar cover van Vamos a la Playa af te staan. Martijn de Vries eiste royalties voor het nummer dat ze in 2010 in zijn studio opnam. Maar de rechtbank wees dat afgelopen woensdag af. Volgens de Vries is

jammer hoe het is gegaan, zei De Vries in juni. Luna noemde het conflict onder meer verdrietig en vreselijk. En tot zover het popnieuws voor dit moment in het muzikale theater dat net op 40 heet. Volgende week meer!

Enter.

0: is het over en klaar.
1: Straks horen jullie een enorme knal. Wat gebeurt er?
2: Ik wou het blauwe draadje vastmaken aan het rode draadje. Maar dat maakte ik per ongeluk vast aan het bruine draadje. En toen... Boom.
3: Vallen de bladeren van de bomen? Dan is het najaar gekomen. En hier hoor je jouw muziek. Nummer 2.

0: eisen van het strafhof, onder wie Akane. Volgens Amerikaanse media zou Washington inmiddels bezig zijn met nieuwe maatregelen tegen het hof. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: now, playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Keiharde kastanjes, links en rechts. Boven en beneden, trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
3: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
5: Omdat je juist meer wil voelen.
2: Jouw muziek, luister als je durft. De hits,
6: knallen
2: uit je speakers.
7: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
8: Hallo?
9: Attentie alsjeblieft, let op.
10: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
11: En dit is de Netto 40 nieuwe Alarmdisc.

als de zeezenders hadden bestaan. Feel My Love. En dat past mooi bij deze lijst. Het is jaargang 14, week... Wat is het? 41 alweer van 19 oktober. De derde officiële reguliere herfsteditie van 2026. Aflevering 688. Onder auspiciën van Arnold Overhaard. Waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Cornel Wolf. Statistisch gezien en gesproken. 11 producties afkomstig uit Nederland. 6 uit België. 8 uit de Verenigde Staten van Amerika. 3 uit het Verenigd Koninkrijk. 5 Europese. 2 Duitse en Franse. 1 Canadese, Noorse en Italiaanse productie. 10 Nederlandse West-Vlaams staan opname. 14 XLR-disc. De helft 50%. 7 alle speciale aanbiedingen. 2 stipnoteringen, 2 superstips, zo onder

0: De week het België Our Alarm This Last Frequencies en Live It All op 2 van 4 plus 2 de achtste week uit Duitsland. Our Alarm This Topic en Becky G en Sorry Papi en nummer 1 blijven staan in de 11e week. Voor de 30e aflevering volgende week bovenste beste Bruno Mars en On My Soul. Straks vlak voor de keuzemogelijkheden voor de Net op 40 Alarm Disc van volgende week hoorde je 29 van 32 plus 3 in de derde week. Oude speciale aanbiedingen uit de Verenigde Staten van Amerika. Cherry Swims en Break Up in Reverse. En 30 van 16 min 14 in de 14e week uit België. Our Alarm Disc, Meteor en Nooduitgang. Straks op 24 van 31 een superstip uit Italië. Plaat staat 2 weken in de lijst genoteerd. Plus 7 Laura Pausini en Siamo Soli nel Immenso Ponte Che Se. En op 25 daarvoor van 28 plus 3 in de 6e week uit Nederland. Emma Heesters en Hartenbreken. 26 van 27, 1 omhoog. Plus 1 dus in de 8e week uit Canada. Serena Haggerty en One of Those. 27 plus 3 van 30 in de 4e week uit Europa. Martin Garrix en U-Tune Fireflies. Terwijl Martin Garrix met Ed Sheeran en Repeat verdwenen is. En min 16 van 12 naar 28, 12 weken voor de oude speciale aanbieding uit Nederland. Kensington en Take It As A Man.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten.

Elke week 3 uur lang op je radio. Het is de enige lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Facebook.com/denetto40 onder een special van Arnold Overlaart. Aflevering 688. Het is jaargang 14, week 41 dateert. 9 oktober 2026. De derde officiële reguliere.

63 weken uit de Verenigde Staten van Amerika. Sienna Spyro, Great Expectation. 22 van 25. Ook 3 omhoog in de 7 week uit België. Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. En op 23 een stipnotering van 29. Ja, dat kun je inderdaad zeggen. Plus 6 in de derde noteringsweek. Our Alarm Disc uit Nederland. Een

0: met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Aflevering 688 onder de spiesje van Arnold Overhaard van vorige week. Dus hoort van dank. Het is jaargang 14 van de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Mijn naam is trouwens Corné Wolfs, aangedaan. Via Facebook kun je de lijst ook meelezen. facebook.com/denetop40. Het is jaargang 14, week 41 van 19. De derde officiële reguliere herfsteditie van 2026. 9 oktober met andere woorden. Op 30, min 14 van 16. In de 14e week uit België, alarmdisc Meteor. Nooduitgang 29 plus 3 van 32 in de derde week. Alle speciale aanbieding uit de Verenigde Staten van Amerika. Teddy Swims, Break Up in Reverse. 18 van 12 min 16 in de 12e week uit Nederland. Alle speciale aanbieding Kensington, Take It As A Man. 27 plus 3 van 30 in de vierde week uit Europa. Martin Garrix featuring U2 en Fireflies. Het 50-jaar jubileum van U2 is een feit, want ze bestaan nu meer dan 50 jaar. Ik heb het je pas geleden uitgelegd. 26 plus 1 van 27 in de 8e week uit Canada. Serena Agassi, One of Those. 25 plus 3 van 28 in de zesde week uit Nederland. Emma Heesters, Hart en Breker. 24 plus 7. Een superstip van 31 in de tweede week uit Italië. Our Alarm Disc, Laura Passini. Siamo soli nel immense ponte che c'è. Op 23

0: Philadelphia Berry. Nieuwe single staat in de net op 40, tip 30. Yesterday, Today, Tomorrow. En 21 van 24 in de zesde week. Plus 3 uit het Verenigd Koninkrijk. Wat een talent, zeg. Senna Spyro en Great Expectation.
1: The best music on the best station.
2: This is iTunes Radio.
0: Uit het Verenigd Koninkrijk. Plus 6 met een stipnotering in de vierde week van 26 naar 20. The Rolling Stones en Divine Intervention.
3: 22.

0: 1 van 3 naar 2 deze week.
1: Met een overzicht van de nummers 10.
0: Oh ja. Tuurlijk, komt ie.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
0: Zojuist op nummer 2 in de net op 40. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders zouden bestaan. Van 3 naar 2 uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Alex Warren en Passenger. Dit zijn de Dixie 10 behoren bij die lijst. De net op 40, jaargang 14, week 41. 9 oktober 19, 2026. De derde officiële reguliere herfsteditie. Aflevering 688. Onder auspiciën van Arnoud Overhaard waarvoor wekelijks woord van dank. Vers in de top 10. Plus 3 van 13 naar 10 in de 7 weken. Uit Nederland, Lois Lane, Takes a Million, 9 min 3 van 6 in de 12 week uit België, Ouwelang Disc, Matthias Mesmans, App en Vloed, 8 van 10 plus 2 in de 8 week uit Nederland, Ouwelang Disc, Flair door het oog van de nacht, 7 plus 4 van 11 in de 7 week uit Noorwegen, Ouwelang Disc, stipnotering voor The Bossa en Lose Myself, 6 min, 2, min 4 uit het Super Trio vallen van 2 in de 10e week uit Duitsland, Ouwelang Disc, Tappy en Becky G, en Sorry Papi, en dit zijn de dikste 5 voor deze week, 5 plus 2 van 7 in de 10e week uit het Verenigd Koninkrijk. Somber, My Body Isn't Ready. 4 met de tafel van 4. Plus 4 van 8 met een stipnotering. In de zesde week uit Europa. Our Alarm Disc, Chris Cross, Amsterdam, Louisa Sanza en Willy William. My oh my. Het Super Trio voor de komende week ziet er als volgt uit. Op 3 plus 1 van 4 in de negende week uit Frankrijk. Our Alarm Disc, Jim Soleil. 2 van 3 plus 1 in de tiende week uit de Verenigde Staten van Amerika. Our speciale aanbieding Alex Warren en Passenger. En op nummer 1 blijven staan 11 weken voor de uit België afkomstige Last Frequency. En Live It All. En het is bovendien nog eens een oude net op 40 alarmdisc ook. Kijk eens aan, wat een succes, hè?

0: wens je een prettige werkdag of vakantieweek of anderszins met een woord van dank aan het adres van Arnold Overhaard. Mijn naam was, is en blijft Cornel Olds. En nu hopen wij voor de tweede dag tegen volgende week. 11 weken de lijst uit België afkomstig. The Last Frequencies, Our Alarm Disc en Live It All. Tot de volgende!
1: Tot de volgende!

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. De VS pikken het niet dat Den Haag een arrestatiebevel uitvaardigde tegen bondgenoot premier Netanyahu van Israël. Met de nieuwe strenge maatregelen draaien de VS de duimschroeven voor rechters en medewerkers van het hof verder aan. Het strafhof noemt die sancties een directe aanval op de internationale rechtsorde, maar gaat wel door met het vervolgen van oorlogsmisdaden. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. Hermans zei uit de grond van haar hart excuses aan te bieden voor die gebrekkige ondersteuning. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden Nederlanders besmet door zieke geiten, vooral in Brabant en Limburg. Ruim 100 mensen kwamen door de infectieziekte om het leven. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. De slachtoffers woonden in een vluchtelingenkamp en zochten buiten dat kamp met hun blote handen naar goud. De aanval was vlak bij de grens met Ethiopië. De strijd in Soedan eiste tot nu toe al zo'n 200.000 levens en joeg miljoenen mensen op de vlucht. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear. iTurn Radio.
0: Now. Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.

City Rhythm. John Sowart, Bill Sharp en Roger Odell waren een beetje de drijvende krachten achter dit Britfunk-bandje. Wat fijne jazzfunk was het zeker, in die tijd werd het gewoon Britfunk genoemd. We draaiden hem in een lange 12-inch uitvoering van bijna 7 minuten. Wat een mooie opener was dat. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, weer een uurtje lang de Soul and Dance Classics. Mooie muziek straks van Heatwave. We doen de Moments of Motown. Een Philly Sound Classic, Loose Ends, Young Rascals, Clavis Carter. En zo tegen het einde van de show weer.

Johnny en Keith Wilder. En nog een klein beetje van Rod Temperton, want hij schreef dit nummer in 1981 voor de band. Pose Until Closing heette dat. En daarvoor gedraaid die fijne single van King Curtis. Wat je koken zei ik al, de Memphis Soul Stew. Soul Stew moet ik zeggen. Maar je moet het zeggen. Van mezelf moet ik het zeggen. Fijne Philly Sound nu van... Jawel.

Natural, 1967, geproduceerd en geschreven door Javi Fuqua. En Johnny Bistol, die in die tijd ook heel veel deed met Junior Walker en die All-Stars. Wat een fijne plaat van die twee weer. To Can Have a Party van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Daarvoor gedraaid. The More I Want, The More I Get. Of was het net andersom? Philly Sound by Teddy Pendergrass. Hier bij de Soul & Dance Classics. Misschien wat anders dan Hanging on a String. Maar deze hoor je niet zo vaak. Cover van David Bowie van Loose Ends. Inderdaad heet het Golden Years.

Ergens het einde van de jaren 60 zouden hits met Grooving onder andere 1967 en People Gotta Be Free. En dit zou een hit worden in Amerika. The Young Rascals en Good Lovin'. Was even vergeten dat het Stan Slott had. Daarvoor nog gedraaid de hit van Loose Ends. In Engeland tenminste. Met die cover van David Bowie, zoals ik al zei. The Golden Years. Ook altijd fijn. Uit 1973. Altijd fijn de funk van Dr. John. En dit zou geen grote hit worden in Nederland, maar dat kan ons helemaal niks schelen, want of het nou wel of geen hit is, als het draaibaar is in de Soul & Dance Classic, draaien we het gewoon.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.